0: Chantal Goes uit Bredene is opnieuw Belgisch kampioen garnaalpellen geworden. Tijdens de garnaalfeest in Oost-Duinkerke pelde ze in 10 minuten tijd 128 gram garnalen. Goed voor haar derde Belgische titel en haar tweede op rij. In totaal namen 100 deelnemers deel aan het kampioenschap, waar niet alleen snelheid, maar ook correct pellen doorslaggevend was. Deze zomer pakt Thuishaven, de nieuwe kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende, uit bij de expo Over the Wall van de Italiaanse artieste Lucia Biancalana. De expo dompelt bezoekers onder in een kleurrijke wereld vol fantasierijke figuren en nooit eerder getoonde ontwerpen. Voor gezinnen is er ook de gratis street art zoektocht op vissenjacht langs 10 locaties in het stadcentrum en de tocht eindigt in Thuishaven waar deelnemers de expo kunnen bezoeken. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene heeft een nieuw record gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen in Brugge legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Daar is hij Peter van.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is jouw maandag op B1. Goedemorgen.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een zonnige maandag met maxima rond 20 graden blijft het de rest van deze week zacht met temperaturen tussen 21 en 22 graden. Morgen en donderdag trekken enkele buien over, maar in de namiddag breekt telkens opnieuw de zon door. Woensdag en vrijdag verlopen overwegend droog met afwisselend zon en wolken. De wind blijft meestal matig, al waait die donderdag tijdelijk vrij krachtig aan zee.
2: Welkom bij B1. Goedemorgen.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
4: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
3: Kom vandaag langs bij De Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Goedemorgen.

0: Chantal Goes uit Bredene is opnieuw Belgisch kampioen garnaalpellen geworden. Tijdens de garnaalfeest in Oost-Duinkerke pelde ze in 10 minuten tijd 128 gram garnalen, goed voor haar derde Belgische titel en haar tweede op rij. In totaal namen 100 deelnemers deel aan het kampioenschap, waar niet alleen snelheid, maar ook correct pellen doorslaggevend was. In Mariakerke zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was ontstaan op een verdieping onder hun appartement. De bewoner daar raakte zelf buiten, maar het gezin erboven kon geen kant op. Zij zijn met een ladderwagen naar beneden gehaald. En bij een brand in een staakcaravan op camping Cosmos in Middelkerke is 1 iemand licht gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om het te onderzoeken. Deze zomer pakt Thuishaven de nieuwe kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende uit bij de expo Over the Wall van de Italiaanse artieste Lucia Biancalana. De expo dompelt bezoekers onder in een kleurrijke wereld vol fantasierijke figuren en nooit eerder getoonde ontwerpen. Voor gezinnen is er ook de gratis street art zoektocht op vissenjacht langs 10 locaties in het stadscentrum en de tocht eindigt in Thuishaven waar deelnemers de expo kunnen bezoeken.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Goedemorgen.

Yo amigos, let's have some fun tonight. Let's go loco.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een zonnige maandag met maxima rond 20 graden blijft het de rest van deze week zacht met temperaturen tussen 21 en 22 graden. Morgen en donderdag trekken enkele buien over, maar in de namiddag breekt telkens opnieuw de zon door. Woensdag en vrijdag verlopen overwegend droog met afwisselend zon en wolken. De wind blijft meestal matig, al waait die donderdag tijdelijk vrij krachtig aan zee.
2: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.
3: De minder gelovigen.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music.

0: stad Oostende en het Huis van het Kind hebben we het voorleesverhaal James en de Tutjesboot gelanceerd, om kinderen te helpen afscheid nemen van een tutje. Het gratis boek bevat een verhaal, praktische tips, spelletjes en een speciaal tutjeslied. Kinderen kunnen hun tutjes symbolisch achterlaten in een tutjesbrievenbus bij Huis van het Kind en krijgen daarvoor een diploma. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Breden heeft een nieuw record gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen in Brugge legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Daar is hij Peter van. De eerste fase van de renovatie van het Thermae Palace is klaar. Het deel van de oostelijke gaanderij waar vroeger Kaap zat, zijn de stellingen weggenomen. Er komen nog een paar banken en wat betegeling, maar de stad kijkt intussen naar de volgende fase. Dat zei burgemeester John Crombé zaterdag in ons programma, The Morning Show.
1: Ondertussen is het ook zo dat we in de laatste dagen van beslissing zitten voor de renovatie van het hotel zelf. En er was een oud akkoord, toen nog in heel andere omstandigheden. We hebben dat volledig aangepast. Musee verhuisd niet, er komt zeker geen bouw meer op Thermae Palace. We gaan dat allemaal niet doen. Dus in een heel andere context hebben we dat contract aangepast. Hebben we met erfgoed heel intensief gekeken. Het ziet er veelbelovend uit, want er worden zelfs stukken van Thermae Palace hersteld, gerenoveerd, gerestaureerd, zoals dat vroeger was. Want Thermae Palace heeft in de loop van die jaren toch wel ook een aantal aanpassingen gekend. En dus een stuk van het hotel gaat ook weer worden zoals dat initieel was.
0: De renovatie van het hotel start volgend jaar na het cyclocross kampioenschap. Het dossier komt vanavond ook op de gemeenteraad.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: De Radio aan Zee. B1. Welkom bij B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een zonnige maandag met maxima rond 20 graden blijft het de rest van deze week zacht met temperaturen tussen 21 en 22 graden. Morgen en donderdag trekken enkele buien over, maar in de namiddag breekt telkens opnieuw de zon door. Woensdag en vrijdag verlopen we overwegend droog met afwisselend zon en wolken. De wind blijft meestal matig, al waait die donderdag tijdelijk vrij krachtig aan zee.
2: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASSIG Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASSIG, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Chantal Goes uit Bredene is opnieuw Belgisch kampioen garnaalpellen geworden. Tijdens de garnaalfeest in Oost-Duinkerke pelde ze in 10 minuten tijd 128 gram garnalen. Goed voor haar derde Belgische titel en haar tweede op rij. In totaal namen 100 deelnemers deel aan het kampioenschap, waar niet alleen snelheid, maar ook correct pellen doorslaggevend was. Deze zomer pakt Thuishaven, de nieuwe kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende, uit bij de expo Over the Wall van de Italiaanse artieste Lucia Biancalana. De expo dompelt bezoekers onder in een kleurrijke wereld vol fantasierijke figuren en nooit eerder getoonde ontwerpen. Voor gezinnen is er ook de gratis street art zoektocht op vissenjacht langs 10 locaties in het stadscentrum en de tocht eindigt in Thuishaven waar deelnemers de expo kunnen bezoeken. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene heeft een nieuw record gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen in Brugge legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Daar is hij Peter van.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: B1, B1, B1. De radio aan zee.

0: Bier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij De La Salle Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
2: De radio aan zee.
3: B1. Enjoy the music.
4: Techno.

0: Energie delen lijkt na 4 jaar amper te gebeuren. Als je zonnepanelen te veel energie opwekken, dan kan je die wegschenken of doorverkopen. Tot nu toe deden maar 4.500 mensen dat, terwijl 1 miljoen mensen zonnepanelen hebben. Vlaams fractievoorzitter van CD&V Peter van Rompuy vroeg de cijfers op.
1: Vooral stellen we vast dat 20% van degenen die al aan energiedelen doen, beslissen om ermee te stoppen. Het is administratief complex en de kosten zijn duidelijk te hoog. Die moet daarvoor een administratieve kost betalen van €120. En degene die die energie afneemt, moet distributietarieven, de nettarieven en de BTW betalen.
0: Volgens hem zijn de dynamische energiecontracten een volwaardig alternatief. In de gemeenschapsschool in Essenen in Afliegem begint de zomervakantie vandaag al. De school blijft dicht omdat er afgelopen weekend asbest vrijkwam bij een brand in de buurt. De kinderen worden opgevangen in een cultuurcentrum en buurtbewoners krijgen de raad om niet in hun tuin te gaan en ook niet op hun terras te zitten en zeker niet te poetsen buiten. Een expert onderzoekt normaal vandaag of er bij de brand asbestdeeltjes verspreid geraakt zijn. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot €11 per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
2: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens €12 miljoen. En 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
0: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. In de plantentuin in Gent staat de reuze aronskelk in bloei. Dat is heel bijzonder, want dat gebeurt niet vaak. De plant is meer dan 2 meter hoog en wordt door zijn vorm ook wel de penisplant genoemd. En door zijn verschrikkelijke stank ook wel de lijkenplant. Als je hem wil gaan bekijken en ruiken, moet je wel snel zijn, want hij bloeit maar 72 uur. En nog nooit gingen zoveel supporters naar het WK voetbal kijken. De Wereldvoetbalbond FIFA verkocht de voorbije 72 groepsmatchen ruim 4,6 miljoen tickets. Dat is een record, er doen wel veel meer landen mee op dit WK. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag zo, dan halen we rond 24 graden.
3: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
4: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
3: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
5: Enjoy the music. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een zonnige maandag met maxima rond 20 graden blijft het de rest van deze week zacht met temperaturen tussen 21 en 22 graden. Morgen en donderdag trekken enkele buien over, maar in de namiddag breekt telkens opnieuw de zon door. Woensdag en vrijdag verlopen overwegend droog met afwisselend zon en wolken. De wind blijft meestal matig, al waait die donderdag tijdelijk vrij krachtig aan zee.
2: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
2: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Chantal Goes uit Bredene is opnieuw Belgisch kampioen garnaalpellen geworden. Tijdens de garnaalfeest in Oostduinkerke pelde ze in 10 minuten tijd 128 gram garnalen. Goed voor haar derde Belgische titel en haar tweede op rij. In totaal namen 100 deelnemers deel aan het kampioenschap, waar niet alleen snelheid, maar ook correct pellen doorslaggevend was. In Mariakerke zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was ontstaan op een verdieping onder een appartement. De bewoner daar raakte zelf buiten, maar het gezin erboven kon geen kant op. Zij zijn met een ladderwagen naar beneden gehaald. En bij een brand in een staakcaravan op camping Cosmos in Middelkerke is 1 iemand licht gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om het te onderzoeken. Deze zomer pakt Thuishaven, de nieuwe kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende, uit bij de expo Over the Wall van de Italiaanse artieste Lucia Biancalana. De expo dompelt bezoekers onder in een kleurrijke wereld vol fantasierijke figuren en nooit eerder getoonde ontwerpen. Voor gezinnen is er ook de gratis street art zoektocht op vissenjacht langs 10 locaties in het stadcentrum en de tocht eindigt in Thuishaven waar deelnemers de expo kunnen bezoeken.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: B1. B1.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASSIG Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASSIG, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
3: Dit is B1. Enjoy the music.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is jouw maandag op B1. Goedemiddag.

0: Nieuws uit de wereld.
1: Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia Day van het Vlaamse expertisecentrum kindermishandeling.
2: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak een zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk een derde over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling.
1: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij het gratis nummer 1712. De politie onderzoekt twee schietpartijen in Anderlecht in Brussel gisteravond. De eerste gebeurde in de Kuregemwijk. Agenten vonden er kogelhulzen, maar geen slachtoffers of daders. Twee mogelijke slachtoffers stapten later wel zelf naar de politie. Enkele uren later was er een nieuwe schietpartij even verderop. Ook daar was er niets meer te zien toen de politie arriveerde. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat is nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om nepwinkels of oplichters die doen alsof ze klusjesmannen zijn. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de economische inspectie vaker controleren.
3: En ze ook de bevoegdheid gegeven om websites binnen de 24 tot 48 uur offline te halen. Als mensen dan op een website terechtkomen die gemeld staat als zijnde dat die niet oké is, dan krijgen ze een waarschuwingspagina te zien. En dat is voor ons een belangrijke manier om ook mensen te informeren dat internetfraude iets is waar je constant waakzaam voor moet zijn.
1: Al bijna 300.000 mensen kregen dit jaar zo'n waarschuwingspagina te zien. In Willebroek heeft de politie een bestuurder tegengehouden die veel te veel gedronken had en een levenslang rijverbod heeft. De man was na een ongeval met alleen materiële schade gewoon doorgereden, maar de politie vond hem vrij snel terug. De bestuurder moet het wellicht opnieuw gaan uitleggen bij de politierechter. De vredesgesprekken tussen de VS en Iran zitten op schema en gaan de komende dagen voort, dat zegt een Amerikaanse ambtenaar. De twee ondertekenden al een voorlopig akkoord. Nu moet er een definitief einde komen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen weekend waren er wel nog aanvallen over en weer. En in het tennis staat Sizoe Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Bergs staat nu 37ste, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op nummer 1 staan. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden. Donderdag en daarna ook nog hetzelfde weer, het wordt wel weer warmer.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
0: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music. Like

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
4: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljard, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
3: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Enjoy the music. Be one.

0: spilindex is deze maand overschreden, zoals verwacht. En daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
1: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten, zoals tabak en alcohol, de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de spilindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
0: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar wel iets minder snel. De doodrijder van het carnavalsdrama in Strepy gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Dat schrijven Franstalige media. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Hij kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het Vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11400 kinderen. Of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia D. van het Vlaamse expertisecentrum kindermishandeling.
2: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak in zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel, eigenlijk 1/3, over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het Vertrouwenscentrum kindermishandeling.
0: Vlaamse minister van Welzijn, Gené, belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Een drugscrimineel Dikke Noordin blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld, maar verzette zich tegen die straf. Omdat hij ziek was, beweert hij. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Dikke Noordin moet ook een boete van bijna 100.000 euro betalen. En er is ook 5 miljoen euro verbeurd verklaard. Dikke Noordin stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. In Duitsland zijn de voorbije dagen zeker 15 mensen omgekomen toen ze in rivieren, kanalen en meren verkoeling zochten door de hitte. Op sommige plaatsen langs de grens met Polen werd bijna 42 graden gemeten. Onder de slachtoffers zijn er zeker 2 kinderen van 6 en 8 jaar. Gelijkaardige incidenten waren er in Oostenrijk. Daar werden 3 mensen meegesleurd door de stroming in een rivier. Een jongen van 10 en een man van 22 overleefden dat niet. Een man van 40. De vader van de jongen ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken, maar zo goed als droog bij maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden en ook de dagen daarna blijft het zo, het wordt wel weer wat warmer dan.
3: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
4: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
3: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
5: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

0: stad Oostende en het Huis van het Kind hebben het voorleesverhaal James en de Tutjesboot gelanceerd om kinderen te helpen afscheid nemen van een tutje. Het gratis boek bevat een verhaal, praktische tips, spelletjes en een speciaal tutjeslied. Kinderen kunnen hun tutjes symbolisch achterlaten in een tutjesbrievenbus bij Huis van het Kind en krijgen daarvoor een diploma. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Breden heeft een nieuw record gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen in Brugge legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Daar is hij Peter van. De eerste fase van de renovatie van het Thermae Palace is klaar. Het deel van de oostelijke gaanderij waar vroeger Kaap zat, zijn de stellingen weggenomen. Er komen nog een paar banken en wat betegeling, maar de stad kijkt intussen naar de volgende fase. Dat zei burgemeester John Crombé zaterdag in ons programma, The Morning Show.
1: Ondertussen is het ook zo dat we in de laatste dagen van beslissing zitten voor de renovatie van het hotel zelf. En er was een oud akkoord, toen nog in heel andere omstandigheden. We hebben dat volledig aangepast. Museum verhuisd, niet. Er komt zeker geen bouw meer op Thermae Palace. We gaan dat allemaal niet doen. Dus in een heel andere context hebben we dat contract aangepast. Hebben we met erfgoed heel intensief gekeken. Het ziet er veelbelovend uit, want er worden zelfs stukken van Thermae Palace hersteld, gerenoveerd, gerestaureerd, zoals dat vroeger was. Want Thermae Palace heeft in de loop van die jaren toch wel ook een aantal aanpassingen gekend. En dus een stuk van het hotel gaat ook weer worden zoals dat initieel was.
0: De renovatie van het hotel start volgend jaar na het cyclocross kampioenschap. Het dossier komt vanavond ook op de gemeenteraad.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo.

0: zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming, een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen, vakkundig opgelost.
1: De Radio aan Zee.
2: B1.
1: Welkom bij B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een zonnige maandag met maxima rond 20 graden blijft het de rest van deze week zacht met temperaturen tussen 21 en 22 graden. Morgen en donderdag trekken enkele buien over, maar in de namiddag breekt telkens opnieuw de zon door. Woensdag en vrijdag verlopen overwegend droog met afwisselend zon en wolken. De wind blijft meestal matig, al waait die donderdag tijdelijk vrij krachtig aan zee.
2: B1, de radio aan zee.
3: And it goes a little something like this.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is B1.
6: Yeah.
5: B1.

Maria Kerke zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was ontstaan op een verdieping onder een appartement. De bewoner daar raakte zelf buiten.

0: Maar het gezin erboven kon geen kant op, zijn ze met een ladderwagen naar beneden gehaald. En bij een brand in een staakcaravan op camping Cosmos in Middelkerken is één iemand licht gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om het te onderzoeken. De stad Oostende en het Huis van het Kind hebben het voorleesverhaal James en de Tutjesboot gelanceerd om kinderen te helpen afscheid nemen van een tutje. Het gratis boek bevat een verhaal, praktische tips, spelletjes en een speciaal tutjeslied. Kinderen kunnen hun tutjes symbolisch achterlaten in een tutjesbrievenbus bij Huis van het Kind en krijgen daarvoor een diploma. De eerste fase van de renovatie van het Termae Palace is klaar. Het deel van de oostelijke gaanderij waar vroeger Kaap zat, zijn de stellingen weggenomen. Er komen nog een paar banken en wat betegeling, maar de stad kijkt intussen naar de volgende fase. Dat zei burgemeester John Crombé zaterdag in ons programma, The Morning Show.
1: Ondertussen is het ook zo dat we in de laatste dagen van beslissing zitten voor de renovatie van het hotel zelf. En er was een oud akkoord, toen nog in heel andere omstandigheden. We hebben dat volledig aangepast. Hè. Museum verhuisd niet, er komt zeker geen... Geen bouw meer op Termae Palace. We gaan dat allemaal niet doen. Dus in een heel andere context hebben we dat contract aangepast. Hebben we met erfgoed heel intensief gekeken. Het ziet er veelbelovend uit, want er worden zelfs stukken van Termae Palace hersteld, gerenoveerd, gerestaureerd, zoals dat vroeger was. Hè? Want Termae Palace heeft in de loop van die jaren toch wel ook een aantal aanpassingen gekend. En dus een stuk van het hotel gaat ook weer worden zoals dat initieel was.
0: De renovatie van het hotel start volgend jaar na het cyclocross kampioenschap. Het dossier komt vanavond ook op de gemeenteraad.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Van

0: Martin on the floor.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
2: Na een zonnige maandag met maxima rond 20 graden blijft het de rest van deze week zacht met temperaturen tussen 21 en 22 graden. Morgen en donderdag trekken enkele buien over, maar in de namiddag breekt telkens opnieuw de zon door. Woensdag en vrijdag verlopen overwegend droog met afwisselend zon en wolken. De wind blijft meestal matig, al waait die donderdag tijdelijk vrij krachtig aan zee.
3: B1, B1, de radio aan zee.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
4: Enjoy the music. B1.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende p-

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: nieuws uit de wereld.
1: De spilindex is deze maand overschreden. Zoals verwacht, en daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
2: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten zoals tabak en alcohol de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de spilindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
1: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar wel iets minder snel. De doodrijder van het carnavalsdrama in Strepy gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Dat schrijven Franstalige media. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Hij kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het Vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11400 kinderen. Of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia Day van het Vlaamse expertisecentrum kindermishandeling.
3: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak in zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel, eigenlijk 1/3, over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
1: Vlaamse minister van Welzijn, Gené, belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Een drugscrimineel Dikke Noordin blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld, maar verzette zich tegen die straf. Omdat hij ziek was, beweert hij. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Dikke Noordin moet ook een boete van bijna 100.000 euro betalen. En er is ook 5 miljoen euro verbeurd verklaard. Dikke Noordin stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. In Duitsland zijn de voorbije dagen zeker 15 mensen omgekomen toen ze in rivieren, kanalen en meren verkoeling zochten door de hitte. Op sommige plaatsen langs de grens met Polen werd bijna 42 graden gemeten. Onder de slachtoffers zijn er zeker 2 kinderen van 6 en 8 jaar. Gelijkaardige incidenten waren er in Oostenrijk. Daar werden 3 mensen meegesleurd door de stroming en een rivier. Een jongen van 10 en een man van 22 overleefden dat niet. Een man van 40. De vader van de jongen ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken, maar zo goed als droog bij maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij

0: 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden. En ook de dagen daarna blijft het zo. Het wordt wel weer wat warmer dan.
1: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
2: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
1: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
3: De Radio aan Zee, B1. Enjoy the music.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een zonnige maandag met maxima rond 20 graden blijft het de rest van deze week zacht met temperaturen tussen 21 en 22 graden. Morgen en donderdag trekken enkele buien over, maar in de namiddag breekt telkens opnieuw de zon door. Woensdag en vrijdag verlopen overwegend droog met afwisselend zon en wolken. De wind blijft meestal matig, al waait die donderdag tijdelijk vrij krachtig aan zee.
2: Dit is V1. Enjoy the music. Enjoy the music.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Chantal Goes uit Bredene is opnieuw Belgisch kampioen garnaalpellen geworden. Tijdens de garnaalfeest in Oostduinkerke pelde ze in 10 minuten tijd 128 gram garnalen. Goed voor haar derde Belgische titel en haar tweede op rij. In totaal namen 100 deelnemers deel aan het kampioenschap, waar niet alleen snelheid, maar ook correct pellen doorslaggevend was. In Mariakerke zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was ontstaan op een verdieping onder een appartement. De bewoner daar raakte zelf buiten, maar het gezin erboven kon geen kant op. Zij zijn met een ladderwagen naar beneden gehaald. En bij een brand in een staakcaravan op camping Cosmos in Middelkerke is 1 iemand licht gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om het te onderzoeken. Deze zomer pakt Thuishaven, de nieuwe kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende, uit bij de expo Over the Wall van de Italiaanse artieste Lucia Biancalana. De expo dompelt bezoekers onder in een kleurrijke wereld vol fantasierijke figuren en nooit eerder getoonde ontwerpen. Voor gezinnen is er ook de gratis street art zoektocht op vissenjacht langs 10 locaties in het stadcentrum en de tocht eindigt in Thuishaven waar deelnemers de expo kunnen bezoeken.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Welkom bij B1. Goeie avond.

0: the 80s and 90s dance hits.
1: I lift you up to the highest emotions.
0: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard. Het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASEG, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.

0: uit de wereld.
1: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
2: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodanig dat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
1: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. En door het extreme weer was het ook extra druk bij het noodnummer 112. Het afgelopen weekend kregen de hulpdiensten meer dan 30.000 oproepen binnen. Zaterdag 12.000 en zondag 19.000. Terwijl het gemiddelde zo'n 6.000 per dag is. Dat had niet alleen met de extreme hitte te maken, maar ook met het zware onweer van zondag. De NMBS past haar treinaanbod aan voor deze zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy. En ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
1: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een zesde slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. Vier vrouwen en één man kwamen daarbij om. Een zesde persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte twee verdachten op. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder, Margriet Hermans. Ze stond vanmiddag op het podium van het stadsfeest De Badjes in Roeselare. Het is haar mama die haar aanmoedigde om door te gaan, vertelt ze.
4: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen. Ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met twee.
1: Margriet Hermans koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze was 72. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin Roxanne een eerste kindje. Dat kondigen ze aan op Instagram met enkele foto's met echo's van de baby en de boodschap BB van der Poel, januari 2027. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
0: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: Dit is B1. Enjoy the music.

is B190s. B190s. Enjoy the 90s.